39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert een levenslange gevangenisstraf. In de zaak zit ook een buurman vast. De hulpdiensten in Amsterdam zijn dit weekend twee keer uitgerukt om een verwarde man uit de Sloterplas te halen. Zaterdag werd hij voor het eerst door de brandweer uit het water gehaald. De afgelopen dag lag hij opnieuw in het midden van de plas, waar hij watertrappelend zijn hoofd boven water hield. Duikers haalden de man met een reddingsvlot naar de kant. Hij werd onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. De Amsterdamse politie heeft het GGZ-crisisteam ingeschakeld om te voorkomen dat de man nogmaals in het water springt. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn tweede Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn eerste, Roland Garros in Parijs. Het weer. Vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist. Minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

lekkere zo op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijsite Regio, Efte Groen en het waar voor de komende dagen. Jest in het Spannenburg Nijswiekijn. Sneun om half uur. Radio.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositie. Met 93% van de stemmen geteld staan zij op 176 zetels... tegen 173 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Hoewel er een andere meerderheid lijkt te komen, zijn de verschuivingen in procenten maar klein. De rechtspopulistische Zweden-Democraten en de Sociaaldemocraten verliezen een paar procent. Andere partijen winnen een beetje. Gisteren zijn nog eens 4 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat waren er volgens alarmcentrale Eurocross minder dan verwacht om praktische of medische redenen. Zaterdag kwamen er al 17 mensen terug. Vandaag worden 12 mensen gerepatrieerd en morgen nog 3. Bij het ongeluk met de Nederlandse bus in het oosten van Zwitserland vielen donderdag 5 doden. 10 slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. Eurocross wil ook hen naar Nederland overbrengen. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De

49-jarige man uit Namen zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman, een veroordeelde pedofiel, is misbruikt. De buurman werd zo zwaar mishandeld dat hij nog altijd kunstmatig in leven wordt gehouden. De dader kreeg een celstraf van 17 jaar, wat in België tot veel discussie leidde. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Van de ingezamelde ton is een deel al gebruikt om rekeningen te betalen en schulden af te lossen. Het weer. Vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist. Minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Voor stouwwitten wat er te dwaan is in de regio, zoek dan alle weken naar de agendatips op uw website. Ga naar radiospannenburg.nl en klik op de agenda. Ja.

Ekkers al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een goed begin van die weekend met leuke onderwerpen, juist in de gezellige sneuntemorgen. Sneum om 9 uur. Ja.

Luister naar uit de Friese Marren en uw programma's vies nou alle dagen in de nieuwe app van RTV Spannenburg. In de app vies de nijste uw video's en kist live sjen en harkje naar RTV Spannenburg. Dus download hem nou voor Apple of Android. De app van RTV Spannenburg.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND en de dienst toeslagen overleggen hoe ze onder die wettelijke verplichting uit kunnen komen. Blijkt uit een e-mail die in handen is van Trouw. Ook het UWV is bij het overleg betrokken. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De diensten zeggen dat ze er niets aan kunnen doen dat burgers te lang op een beslissing moeten wachten, omdat ze kampen met veel werk en te weinig personeel. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Met 94% van de stemmen geteld staan ze op 176 zetels tegen 193 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Polen bereidt zich voor op meer Russische aanvallen, zegt premier Tusk. Gisteren werd bij de Pools-Oekraïnse grens een trein geraakt door een Russische drone. Niemand raakte gewond doordat de inzittenden op tijd konden worden geëvacueerd, dankzij een waarschuwingssysteem. Tusk spreekt van een escalatie die ook het Poolse grondgebied kan raken. Hij zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn tweede Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn eerste, Roland Garros in Parijs.

Het weer. Vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist. Minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Eggersall op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De mooiste perels van de gruste podia, Jestien Live and Kicking. Tongetje om 9 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nip te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Met 94% van de stemmen geteld staan zij op 176 zetels tegen 173 voor de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Amazon heeft de samenwerking met een vrachtluchtvaartmaatschappij opgeschort na het dodelijke ongeluk van vorige week in Miami. Een vrachtvliegtuig schoot toen van de landingsbaan, waarbij 5 mensen op de grond om het leven kwamen. Het gaat om het bedrijf 21 Air, dat met 8 toestellen voor Amazon vloog. Oud-medewerkers waarschuwden voor het ongeluk al dat het bedrijf zich niet aan de veiligheidsregels hield. De hulpdiensten in Amsterdam zijn dit weekend 2 keer uitgerukt om een verwarde man uit de Sloterplas te halen. Zaterdag werd hij voor het eerst door de brandweer uit het water gehaald. En gisteren lag hij opnieuw in het midden van de plas. Duikers haalden de man met een reddingsvlot naar de kant. Hij werd onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. Het weer, eerst kans op mist, daarna geregeld zon, maar ook stapelwolken en lokaal kans op een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Stem Eggersol op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste jazz uit de jaren 50, 60 en 70. Jazz Time. Else Twarresnij van de Moanne om 12 uur.

gasto een tip van de NIJs-redactie of een bericht van de radio? Lid het u zwitten en stuur een WhatsApp naar 0541 60 21 21. De WhatsApp van RTV Spannenburg. 0541 60 21 21. Zet hem in die contacten.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nip te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, hebben ze 3 zetels meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Die slaagde erin de immigratie fors te beperken, maar bij deze verkiezingen was dat geen belangrijk thema meer. Amazon heeft de samenwerking met een vrachtluchtvaartmaatschappij opgeschort nadat vorige week in Miami een vrachtvliegtuig van de landingsbaan schoot. Daarbij vielen 5 doden. Het gaat om het bedrijf 21 Air dat met 8 toestellen voor Amazon vloog. Volgens oud-medewerkers hield het bedrijf zich niet aan de veiligheidsregels. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Namen zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman is misbruikt. Hij schopte de buurman bijna dood en kreeg daarvoor 17 jaar cel. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Actrice Kea Klaasje-Westro heeft op een gala in Amsterdam de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de prijs voor haar hoofdrol in het toneelstuk Fuck Lolita. Ze speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na stelselmatig misbruik. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Eerder dit jaar won Zverev al Roland Garros in Parijs. Het weer, eerst kans op mist, daarna geregeld zon, maar ook stapelwolken en lokaal kans op een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Zet Eggersol op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De muziek van het perfecte snijsgevoel, Jestien Snijske Muziek. Snijd te woon om 8 uur en snijd te midden om 4 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Door Al Megens met het NOS Journaal. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20%, verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n 90 euro meer, bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Bovendien wordt er meer gebouwd, waarbij ze minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, staan ze op 3 zetels meer dan de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Centrum-links in Zweden is de afgelopen jaren iets naar rechts opgeschoven, zegt correspondent Rolien Kreton.
2: Ze hebben een deel van het beleid van de rechtse regering overgenomen. En dat is mede door escalatie van bendegeweld in bepaalde migrantenwijken.
1: De laatste stemmen in Zweden worden op dit moment nog geteld. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitse tennisser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Dat Zverev won had hij zelf eerst niet in de gaten, zoals te horen bij Eurosport.
3: Is de winst.
4: 5-7,
3: 16. Ja, en nu? En nu pas in de gaten. Ik denk, wat is hij nou aan het doen?
1: Het is de tweede Grand Slam-titel voor Zverev dit jaar. Hij won eerder het toernooi van Roland Garros in Parijs. Het weer, eerst kans op mist, later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Door bepaalt de muziek in muzikaal onthaal. Frieske, Engelse en Nederlandse muziek. Alles ken. Tiesje om 8 uur.

Je hebt een nare droom gehad.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Door Al Negens met het NOS-journaal. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. Niet alleen vanwege duurdere energie, maar ook door hogere tarieven bij de netbeheerders, volgens toezichthouder ACM. Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken, moet er meer worden gebouwd, zegt Netbeheer Nederland.
2: Denk aan hele grote hoogspanningsstations tot aan het trafohuisje bij jou in de straat. Er moeten ook kabels in de grond. En dat betekent natuurlijk dat wij veel geld moeten uitgeven om dat allemaal te doen. En dat vertaalt zich in hogere tarieven voor alle gebruikers van dat net.
1: Gemiddeld huishoudens volgend jaar zo'n 90 euro meer kwijt dan dit jaar. In Zweden lijken de parlementsverkiezingen gewonnen door de centrum-linkse oppositie. Met 94% van de stemmen geteld staan ze op 3 zetels voorsprong. De sociaaldemocraten zijn opnieuw de grootste met ruim 28% van de stemmen, zegt correspondent Rolien Kreton.
3: De sociaaldemocraten die zijn wel teruggelopen, maar zijn nog steeds de grootste partij in Zweden. En dat is mede omdat ze de afgelopen jaren naar rechts zijn opgeschoven op het gebied van migratie en criminaliteit.
1: Vanwege de nek-aan-nek-race kan het nog dagen duren voordat de uitslag definitief is. Rond eilandengroep Vanuatu ten noordoosten van Australië worden nog zeker 30 mensen vermist nadat vrijdag een veerboot was gezonken. Er is zeker 1 dode. 15 van de 47 opvarenden konden uit het water worden gehaald. Waardoor die veerboot zonk is niet duidelijk. Waarschijnlijk speelt het slechte weer een rol. De boot kwam terecht in zwaar weer met harde wind. En ook waren er mogelijk te veel passagiers aan boord. Actrice Kea Klaasje-Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. Het weer, eerst kans op mist, later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wanneer het weekend weer werk wordt, is het tijd voor Afslag Maandag. Met Erik de Boer en Ronald van der Pol.
4: Ja. Welkom Afslag Maandag aflevering 258, die van 13 en 14 september 2026.
5: Dat is correct, het even juist.
4: Fijn.
5: We gaan lekker beginnen met goede muziek en daarna hebben we een vol programma de komende 2 uren op jouw radio.
4: Heerlijk, zometeen de muziek van Kayak, Starlight Dancer, maar eerst deze heerlijke van Gilbert O'Sullivan.

0: Om meteen lekker te beginnen. Kajak Starlight Dancer op Radio Spannenburg. Tijd geworden voor het begin.
1: Bam, bam.
0: Ja, badam, badam, badam, badam. Nogmaals welkom bij Afslag Maandag. Dit zit erin.
2: Museum Jouwen die organiseert het komende weekend een bijzondere editie van hun klokkenkuierke. Tijdens deze wandeling neemt een ervaren gids deelnemers mee in de rijke geschiedenis van de Jouwster klokkenmakers. Verder hebben we nieuws uit de regio. SC Jouwen heeft zaterdag officieel hun nieuwe kunstgrasveld in gebruik genomen. De aanleg van dat veld is het resultaat van een jarenlang voorbereidingstraject. Want de SC Jouwen is meer dan voetbal alleen. Allemaal verschillende sporten doen ze daar. Het weer voor de komende week, een wisselvallige week met af en toe buien, soms wat zon. En vooral deze maandag en dinsdag is het vrij warm voor de tijd van het jaar. Het kan dinsdag zomaar 23 graden worden.
0: Ongekend.
2: Ja.
0: Dan kan de jas weer uit.
2: De jas kan weer uit, inderdaad. Ja.
0: Wat ook ongekend is, de derde plaat naar achter, want die is altijd vinyl.
2: Zeker.
0: Ik heb hier het hoesje.
2: Heb je weer wat van huis meegenomen?
0: Ja,
2: ja, ik heb je namelijk niet zien spitten zo net
0: in
2: de LP-bak.
0: Nee. Nou, ik wil thuis ook een leuke verzameling. Dus elke keer koop ik weer nieuwe zinkjes voor de rest van de maand.
2: En ja, dan ben
0: ik
2: van,
0: ja, dat is leuk. Dat is leuk voor thuis.
2: Veronica Unlimited. Wat was het verhaal hier ook alweer achter?
0: Ja, iets met de A-sta of B-sta van Veronica vervoeren. Als ze dit gemaakt van.
2: What kind of dance is this? Daar gaan we nu achter komen.
0: Ja, ik zou het zeggen, dat is een vraag, hè?
2: Ja.
0: Dat is net als koffie, zoiets.
2: Toot, toot.
0: Ik heb zin in koffie.

0: Maroon 5 en Sunday Morning op Radio Spannenburg bij programma Afslag Maandag. En ik kwam erachter, Ronald, dat wij... Ja, volgende week ben jij er niet, want dan heb jij vakantie.
1: Yes.
0: Maar volgende week werken wij hier al 10 jaar.
1: Dat meen je niet.
0: Precies 10 jaar.
1: Mooi.
0: Ja.
1: Gebak van de directie.
0: Ja, maar jij bent er dus niet.
1: Nee, nou ja, dan zet ze maar in de vriezer. Die hebben we hier niet.
0: Nee,
1: die
0: precies.
1: Die erop.
0: Ja, nee, zo werkt het niet. Nee. Zo werkt het niet.
1: Een gouden handdruk.
0: Ja, die kun je van mij krijgen.
1: Ja.
0: Goed, denk ik dat het even leuk om te melden nog eventjes.
1: We gaan naar de evenementen voor de nieuwe week.
0: Dat interesseert ook
1: wel. Nee joh, we gaan gewoon door.
0: Ja, nou, ga door dan.
1: Museum Jarro die organiseert deze zaterdag een bijzondere editie van de Klokkenkuier. Tijdens deze wandeling neemt een ervaren gids je als deelnemer mee in de rijke geschiedenis van Jooster Klokkenmakers. De rondleiding die begint om 2 uur in het koffielokaal van het museum. En onder het genot van een bakje koffie vertelt de gids over de kenmerken van originele Friese klokken. Vervolgens wandel je met een groep naar de Ten Hoeve Klokkenmakerij of de Jooster Klokkenmakerij. Dat zijn de enige 2 klokkenmakerijen en jouwen die nog over zijn. En onderweg komen verhalen over vroegere klokkenmakers tot leven. In de werkplaats van de klokmaker krijg je een uitleg over het ambacht en is het een gelegenheid om daarin rond te snuffelen. Na afloop keer je als groep terug naar het museum voor een toelichting bij enkele bijzondere klokken uit de vaste collectie. Deelname €12,50 per persoon. Mag je het museum daarna ook nog in? Heb je een museumkaart of een vriendenkaart? Dan is het €6.
0: Zorgoptimist Club Friesland Zuidwest ook organiseert op zaterdag 19 september een wandel- en vaarttocht tussen Sint-Nicolaasga en Langweer. En de opbrengst van deze tocht die gaat naar het Global Ethiopian Woman Alliance. De vrouw die Ethiopië ondersteunt bij het opbouwen van een zelfstandig bestaan. De route start bij Huis ter Heide tussen Sint-Nicolaasga en Langweer. Deelnemers wandelen ongeveer 12 kilometer door het bos, weilanden en rietgebieden. En halverwege maken zij een vaart van ongeveer 5 kilometer. De start die is om 1 uur en om 1:30 bij Huis ter Heide 2 in Sint-Nicolaasga. Uiteindelijk uiterlijk om 7 uur, nee 5 uur sorry, wordt weer gefinished. Onderweg is de pauze op mogelijkheid bij de Koevoet in Ter Oele. Deelname kost €12,50. Kinderen en jongeren tot 16 jaar die mogen gewoon gratis meedoen.
1: Ja, en dat allemaal voor het goede doel. Wat was het voor? Vrouwen in Ethiopië bij het opbouwen van een zelfstandig bestaan.
0: Ja.
1: Nou, goede zaak. Zometeen hebben we het weerbericht om 8:30. Meer evenementen vind je bij ons op rtvspannenburg.nl.
0: Zometeen ook de muziek van Huey Lewis en het nieuws The Power of Last is Meatloaf and Cher.

0: Huey Lewis en the News and the Power of Love. We zijn een beetje aan de late kant deze keer. Is het koortje al weggelopen of zijn ze nog?
1: Nee, die lopen niet zomaar weg voor ons.
2: Zie.
0: Keurig.
1: Ja.
3: Radio Spallenburg, weerbericht.
0: Ja, met Ronald van der Pol.
1: Maandagochtend, dan is het droog, schijnt ook af en toe de zon. Dus dat is een goed begin van de nieuwe week. De zuidenwind die is zwak en de temperatuur die loopt geleidelijk al snel op. Want, wacht, dat is een zin dat klopt niet. Geleidelijk snel oplopen, dat kan natuurlijk niet. Hè? Ik zit hier weer uit mijn nek te kletsen.
2: Ja.
1: Nee, maar het wordt wel warm, want het is rond het middaguur 19 graden. Maandagmiddag dan stijgt de temperatuur zelfs naar 21 graden. Wel is het dan veel bewolking, het blijft droog. En heel af en toe een knipoog van de zon. De wind is zwak tot matig en die komt uit het zuidwesten. En ja, dat is dus warme lucht die wordt aangevoerd. 21 graden, lekker. Maandagavond is er een mix van wolken en enkele opklaringen. De temperatuur daalt langzaam. Aan het einde van de avond is het nog altijd zo'n 18 graden. En daarbij een zwakke en langs het IJsselmeer matige zuidwestenwind. In de nacht naar dinsdag blijft het droog. Dan is er een mix van wolken en opklaringen. En daarbij een zwakke zuid- tot zuidwestenwind. Koelt het nauwelijks af. Veel kouder dan 16 graden is het niet. En daarmee is het dan ook een behoorlijk zachte nacht.
4: Zachte nachten.
1: Dinsdag start droog, zo nu en dan de zon erbij. Geleidelijk neemt de bewolking wel toe. En in de loop van de middag volgen dan vanuit het noordwesten een paar buien. En deze buien die trekken dan dinsdagavond zuidoostwaarts over het kikkerlandje. Zuidwestenwind is matig en het is warm. Temperatuur die stijgt naar 23 graden, zelfs misschien 24 graden in onze regio. Dat is behoorlijk warm. Woensdag komt het tot meer buien, maar ook af en toe zon tussendoor. Wisselvallige dag dus. De wind die waait uit het noordwesten en die is meest matig van kracht. En daarmee wordt duidelijk minder warme lucht aangevoerd. Temperatuur van 18 graden en daarmee is de fractie koeler dan gebruikelijk in deze tijd van het jaar. Nou, donderdag weer een wisselvallige dag. Eerst enkele buien. In het binnenland is het overdag wel droog met geregeld zon. In de avond neemt de buigheid vanuit het westen toe en dan is het in het hele land regenachtig. De zuidwestenwind die is meest matig. Langs het IJsselmeer vrij krachtig. En dan hebben we het over windkracht 4 tot 5. Temperatuur donderdag een graad of 18. En de dagen daarna dan is het ook wisselvallig met dagelijks buien.
0: Oké, okay. Nou, dan gaan we naar de weerspreuk van deze week.
1: Als de trekvogel vliegt in september ligt,
0: gaan we weer, hè?
1: Dan komt de herfst snel in zicht.
0: Mooi. Hij ging deze keer in één keer goed.
1: Fijn, hè? Ik dacht, ik doe er nog een trekvogel in, want vorige week schoot dat niet op.
0: Nee, maar dat was wel leuk.
1: Ja. Nou, zometeen hebben we het even over het nieuwe kunstgrasveld van SC Jouren. En Prinsjesdag komt eraan. En ook Prinsjesdag in de gemeente, want de begroting van de burgemeester en de wethouders die gaat naar de raad. En die mag daar een klap op geven hoe de centen in 2027 verdeeld gaan worden.
0: Oké. Okay.
1: Gaan we het over hebben.
0: Hebben ze in wat jaren 60 muziek?
1: Als ik nee zeg. Oh, ja, het volks heeft gezegd.
0: Het volk heeft alweer besloten.
1: Ja.
0: Heel goed, zoals het hoort.
1: Maar zo goede jaren 60 muziek.
0: Ja.
4: Ja.
0: Ja. Chicago, I'm a Man in Part 1. Dan maar, Part 2 was te lang. Kost ook te veel, hè, die Buma Stembra.
1: Dat is waar.
0: Ja.

0: vriendjes en vriendinnetjes. Fijn dat jullie er zijn.
1: Ja, fijn dat jullie er zijn. En jullie hebben afgestemd op het juiste radiostation. Want hier is Radio Bas in Aljan. Het station...

0: En een live publiek erin, jazeker. Dat live publiek hebben wij hier ook. Maar ja, dan gewoon in de computer natuurlijk. Ja. Bluff, wat zou je doen bij Afslagmaan naar Radio Spannenburg? Nieuws uit regio. Zeker.
1: Ja, S. Jouren die heeft afgelopen weekend een nieuw kunstgrasveld in gebruik genomen. De Omni-vereniging, met bijna 1000 leden verdeeld over voetbal, korfbal en kaatsen, beschikt daarmee over extra sportcapaciteit. De aanleg van het veld is het resultaat van een jarenlang voorbereidingstraject. Op het sportcomplex werd de opening feestelijk gevierd door leden, vrijwilligers en betrokkenen. Het nieuwe veld moet bijdragen aan betere trainings- en speelmogelijkheden voor de vereniging, die de afgelopen jaren is blijven groeien.
0: In Vegelingsoord groeit het verzet tegen de komst van een groot batterijpark. Een petitie tegen het plan is door 318 van de 387 stemgerechtigde inwoners ondertekend en aangeboden aan het gemeentebestuur van de Friese Marne. Bewoners benadrukken dat zij niet tegen het energietransitie zijn, maar wel tegen de omvang van het project en de beoogde locatie vlakbij het dorp. Het geplande batterijpark zou een vermogen krijgen van 151 megawatt en een opslagcapaciteit van 604 megawattuur. Omwonenden die maken zich zorgen over de veiligheid, geluidsoverlast en mogelijke risico's bij calamiteiten. En ook vragen zij de gemeente om eerst duidelijk beleid vast te stellen om voor een grootschalige batterijopslag, voordat er een besluit wordt genomen. Na vandaag verwachting wordt de officiële vergunningaanvraag in oktober ingediend. Daarna is dan de gemeenteraad om het definitief oordeel te vellen.
1: 604 megawattuur, weet je wat je daarmee kan? 216 huishoudens een jaar lang van stroom voorzien.
0: Kijk.
1: En dan hebben we het over 2800 kilowattuur per stroom, of per huishouden, per jaar.
0: Nou, dat is nogal wat.
2: Dat is een best iets inderdaad. Ja. Ja.
1: Het college van burgemeester en wethouders van de Friese Marne die heeft de begroting voor volgend jaar in de gemeenteraad aangeboden. In totaal willen zij ongeveer 10 miljoen euro investeren in bestaande en nieuwe plannen. Een belangrijk deel van het geld moet naar het sociaal domein gaan. Zo komt er bijna 4 miljoen euro extra beschikbaar voor jeugdzorg en de wet maatschappelijke ondersteuning, de WMO. Ook is er geld gereserveerd voor het project Sociaal Goud en een evenementencoördinator. En daarnaast wil de gemeente investeren in eigen bruggen, wegen en andere onderdelen van infrastructuur. Om de begroting sluitend te krijgen moet wel geld gebruikt worden uit de algemene reserve. En daarnaast volgt in 2028 een financiële uitdaging voor de Friese Marne, want er moet dan bijna 6 miljoen euro worden bezuinigd. De gemeenteraad die gaat de plannen voor 2027 bespreken op 19 oktober. En dan op 2 november moet de raad een besluit nemen.
0: En het vertrek van supermarkt Poys uit het centrum van de Koudam die kan grote gevolgen hebben voor het dorp. Het onderzoek blijkt dat inwoners en ondernemers zich zorgen maken over de toekomst van het winkelgebied. De supermarkt die vervult een belangrijke functie als trekker voor andere winkels en voorzieningen. Wanneer die verdwijnt, vrezen betrokkenen minder bezoekers, maar meer leegstand en een afname van de leefbaarheid in het centrum. De discussie over de verhuizing die speelt al langere tijd en zorgt steeds meer voor betrokkenheid onder de inwoners van Koudam.
1: Meer nieuws op onze website rtvspannenburg.nl en in de gratis app van Spannenburg. Dan onder andere het verhaal van Gerlof Wiersma. Hij zorgt met een positieve mindset ervoor dat Friese kerken toekomstbestendig gemaakt worden. Komende zondag is dat ook bij ons op de radio te horen in het programma Celebration.
0: Zometeen. Heel kort.
1: Zometeen. Gaan we het hebben over het programma van het Papageno Huis in Lemmer.
0: Gezellig. Dit is de muziek van Jet Rebel.

0: Ringo Starr, Photograph. Op Radio Spannen, ja, is lekker, hè? En daarvoor hadden we Jet Rebel ook heerlijk. Do You Love Me At All? Van een fijne muziek op deze zender eigenlijk, hè?
1: Ja, we blijven nog wat even in het muziekhoekje. Oh. Met het Papageno-huis. In Lemmer. Daarvoor zorgt het duo Tickled Pink. Deze zondag 20 september een bijzonder klassiek concert. Met de even bijzondere titel Van Bach tot Bordeel.
0: Zo,
1: ja.
0: Nou, gezellig.
1: Fluitiste Linda Speulman en harpiste Marije Vijzelaar die brengen een gevarieerd programma waarin klassieke meesterwerken, romantische muziek en verrassende composities samenkomen. De muzici lichten hun programma toe met korte anekdotes en interessante achtergronden. Dat concert is zondagochtend om 11 uur. €15 is de entree in het Papagenohuis. En op de website kun je dan ook entreekaarten bestellen.
0: Ik zie allemaal muzici. Nee, ik denk dat ik muzici.
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Ja, goed, zometeen.
1: Na het nieuws van 9 uur, 2 uur van Aanslag Maandag. En dan gaan we het hebben over de Nacht van 8. Ja. De dorpsfeest van Akmarijp, Goingariep en Terkapla. En we gaan het ook nog even hebben over de World Cleanup Day in Sint-Nicolaasga. Die gaan het dorp een stukje mooier maken.
0: Kijk, dat zijn mooie dingen. Ja. Lekker blijven luisteren. Na het nieuws van 9 uur zijn we nog gewoon uiteraard weer. We gaan even heel veel zoom toe, hè. Gezellig met z'n allen. Eerst ook de muziek van Callum Lansdowne. Dit is Wonderful. Tot zometeen.

0: meer gebouwd gaat worden, gaan de tarieven voor stroom en gas flink omhoog. Zo verwacht toezichthouder ACM. Voor het onderhoud van leidingen en kabels betaalt een huishouden volgend jaar ongeveer 90 euro meer. Dat bedrag komt bovenop de gestegen prijzen voor stroom en gas. Steeds meer schoolgebouwen in Nederland verkeren in slechte staat. Ze hebben onder meer te maken met vochtproblemen, lekkages en scheuren in het gebouw. In Franeker is een schoolgebouw tijdelijk gesloten vanwege schimmel. En er zijn meer voorbeelden, zegt de PO-raad.
1: We weten bijvoorbeeld dat 60-80% van de schoolgebouwen een onvoldoende binnenklimaat heeft. En dat maar liefst 93% van de gebouwen niet aan alle arbo-eisen voldoet. Nou, dat geeft wel een indicatie van dat hier echt iets aan de hand is.
0: Volgens de PO-raad is er 1,3 miljard euro nodig om alle schoolgebouwen op te knappen. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Het kind reed volgens NH Nieuws op een fiets en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden. Later meldde hij zich alsnog. Het is een man van 21 uit Haarlem. En ook de bijrijder van 22 is opgepakt. De auto waarin ze reden is in beslag genomen. Polen verhoogt de staat van paraatheid. Dat zei premier Tusk gisteren op een ingelaste persconferentie. Die volgde op een Russische aanval op een passagierstrein dichtbij de Pools-Oekraïnse grens. Polen zet zich schrap, zegt correspondent Christian Pauwen.
2: Er is nog geen sprake van een nieuw alarmniveau. Rond spoorweginfrastructuur geldt al een van de hoogste niveaus. Maar Tusk zegt wel, we verwachten verdere escalatie steeds dichter bij onze grens. En ja, daar moeten we ons schrap voor zetten.
0: Bij de aanval op de trein gisteren vielen geen slachtoffers. Het weer, het kan plaatselijk nog mistig zijn. Later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wanneer het weekend weer werk wordt, is het tijd voor Afslag Maandag. Met Erik de Boer en Ronald van der Pol. Ja.
4: Welkom, Afslag Maandag, aflevering 258, die van 13 en 14 september 2026. Leuk dat je luistert. Zometeen de Nacht van 8 en de World Clean-up Day in Sint-Niek.
5: Ik laat vanaf een ruime afstand de eerste plaat ten gehore brengen.
4: Sterkte.

0: Roger Conley en Sweet Soul Music. En we trapten het tweede uur af met de Rivers of Babylon.
1: En gevulde koeken.
0: En gevulde koeken, want die horen erbij op de maandagochtend, hè. Ik heb toevallig nog deze zondag verse gevulde koeken gehaald.
1: Ik ruik ze hier.
0: Ze waren 2,50, vers gebak. Nou, kon ze niet laten liggen bij de supermarkt. Pardon, pardon, om 9,5 minuut over 9. Dit is afslag maandag. We gaan de nacht van 8 eventjes behandelen.
1: Ja, vrijdag, groot feest. Ja, zeker. Vrijdag 18 en zaterdag 19 september. Dan vindt op het sportveld in Ter Kapelen weer de nacht van 8 plaats. Dat is een jaarlijks terugkerend tentevenement. Dat vormt het bruisende middelpunt van de dorpen Akmarijp, Groningenrijp en Ter Kapelen. Vrijdag begint om 17:30 s'avonds met de traditionele vrijmibo van sponsoren, donateurs en vrijwilligers. Dan rond 7 uur dan staat er een buffet klaar. Want vanaf 8:30 dan openen de tentdeuren voor de Frieske Joen. Dat is een avond vol Frieske muziek en gezelligheid. En op het podium zal nog meer Volga's met hun aantrekkelijke Frieske country rock en Frederik de Zwetser. Ook jazz DJ team is aanwezig voor de muzikale omlijsting en sluit de avond feestelijk af. Dan de zaterdag. Dan open het terrein om 3 uur voor een pubquiz waarbij teams van 4 tot en met 6 personen de schermlokker aangaan. En vanaf 8:30 dan vormt de grote feestjoen met de optredens van de band Javis en de Party Animals. Die keer dat we denken aan hits als Have You Ever Been Mellow, Aquarius en Have a Nakia.
0: DJ Heston. Zullen we zo meteen Party Animals draaien?
1: Ja, goed idee. DJ Heston die sluit de avond af en draait door tot 2 uur. Entree bedraagt €7,50 online. En €10 aan de deur. En voor zaterdag betalen bezoekers €12,50 en €15 aan de deur.
0: Zullen we dan Aquarius doen of Havanakila? Jij mag er even over nadenken.
1: Ja, Aquarius.
0: Oké.
1: Ik ben er al uit.
0: Dan gaan we het ook nog even hebben over de World Cleanup Day. Die wordt onder andere in Zeniek gehouden, hè? Het metropool van deze aardkloot.
1: Ja, zij wel.
0: Zaterdag 19 september, dan is deze slag om zwerfafval op te ruimen in en rond Sint-Niek. Activiteiten die vinden plaats vanuit de brandweerkazerne. Er kan geholpen worden tussen 10:00 en 12:30. Dat is dan de ochtendronde of 's middags tussen 2 en 4:30. Aanmelden kan via een fantastische Gmail-adres.
1: Nou, daar komt ie.
0: Cleanupcrewsintniek. @gmail.com. Sint-Niek helemaal uitgeschreven, S-I-N-T-N-Y-K. En de organisatie hoopt met zoveel mogelijk vrijwilligers het dorp weer een stukje schoner te maken.
1: Nou, dat is een mooi streven.
0: Nog handiger is om het gewoon nooit weg te flikkeren, maar ja.
1: Nee.
0: Daar ben je vaak niet bij als iemand dat doet.
1: Nee. Nou goed, mooi dat dit soort initiatieven bestaan natuurlijk. Daar dragen wij een warm hart bij.
0: Dat zo doen we inderdaad. Applaus. Ik vind dat toch een fantastisch apparaat wat je hier neer hebt gezet.
1: Het soundboardje, ja.
0: Het soundboard.
1: Ja, ik wist dat die zou komen. Ik wist het.
0: Heerlijk. Nou, dan komt die Aquarius van de Party Animals. Oeh, iets. Is dit wel de goede?
1: Ja, het begint te komen.
0: Al het goede komt langzaam, hè?

0: Party Animals, dat is wel een beetje buiten onze comfortzone, hè?
1: Ja, maar ik vond het wel fijn.
0: Ja, we hebben nu gewoon twee uitsmijters gedraaid in dit programma. Ja, ongekend.
1: Ja, mooi.
0: Dit waren trouwens de Detroit Spinners, Working My Way Back To You.
1: Ja.
0: Erik gaat voorlezen over voorlezen. Ja, yes, het is wel waar.
1: Het kan allemaal hier. Brandweerman Onne de Jager die leest op woensdag 16 september om 3:00 voor in de bibliotheek van Koudum. Hij leest voor uit het Friese prentenboek Stip in de brandspuutauto. Brandspuutauto, spuutauto. Ja. Ze spant hier verhaal in ieder geval over Stip. En de brandweer natuurlijk, want ons had hij het niet voorgelezen. Nou, we kunnen kinderen vragen stellen over het werk van de brandweer. Hoe snel rijdt zo'n brandweerwagen? Wat gebeurt er bij een uitdruk? En wat draagt zo'n brandweerman allemaal? Ik noem even drie vragen. Die
0: verantwoordelijkheid?
1: Als kind zou kunnen stellen. De activiteit die je bedoelt voor kinderen van 0 tot met 6 jaar. Ja, ik denk niet dat een kind van 0 alvast vragen gaat stellen. Maar die kan wel luisteren. Samen met hun ouders, grootouders of verzorgers.
0: Ja, maar vroeg beginnen, want het is slecht gesteld met de leesvaardigheid van de Nederlandse jeugd.
1: Ja, nou gewoon dat Jesse het wel moet.
0: Ja. We gaan het ook nog even hebben over een dansavond voor dementerende. Ja, we vliegen van jong naar oud in 2 minuten.
1: Ja, ik zou zeggen, het kan alle kanten op.
0: Het motto van de avond, mag ik deze dans van jou, is van Alzheimer Café de Frieske Marren. Dinsdag is een bijzondere dansavond. Die wordt gehouden in het dienstencentrum Senioren aan de Wiebke Hofstraat in Lemmer. Bewegen op muziek staat centraal. Iedereen mag meedoen, staan, zittend, hand in hand, kameraden. Eva Thoman, dat is een dans- en yoga-docent. Ze laat zien dat dansen voor iedereen toegankelijk is. De bijeenkomst die sluit aan bij de Wereld Alzheimer Dag. En het thema dit jaar is ik blijf meedoen. De inloop is 's avonds om 7:00. Dan is het programma van 7:30 tot 9:00. Toegang koffie en thee zijn gratis.
1: Ach ja, als we maar weten, hè.
0: Druk er maar genoeg koffie in, dan vlieg je zo de dansvloer over. Zo, het is toch wel zo,
1: hè? Ja,
0: het
1: is wel waar. Ja hoor, zeker. En als we deze platen wel.
0: Ja, hier kun je ook wel goed de voetjes van de vloer mee doen. Straks gaan we ook handjes klappen. We gaan testen of de radio nog goed werkt.
1: Is het zo?
0: Dat doen we tussen de komende twee platen in. Gaan we even op ontdekking. De radio doet het.
1: Ja.
0: Hoor je naar Klein Orkest? Laat mij maar alleen op Spannenburg.

0: richting 9:30. CR Clap Your Hands, Radio Spannenburg.
1: 1021, dat is de luchtdruk momenteel in Balk.
2: Radio Spannenburg. Weerbericht.
1: Krijg je van Erik de Boer.
3: Maandagochtend is het droog en schijnt af en toe de zon. De zuidenwind die is zwak en de temperatuur loopt geleidelijk op. Rond het middaguur is het 19 graden. Maandagmiddag is er vooral veel bewolking. Blijft wel droog. Af en toe schijnt de zon ook en waait er een zwakke, matige zuidwestenwind. En daarmee wordt warme lucht aangevoerd, waarin de temperatuur stijgt naar 21 graden. Maandagavond is er een mix van bewolking, enkele opklaringen en de temperatuur daalt maar langzaam. Aan het einde van de avond is nog altijd 18 graden en waait er een zwakke aan de zee matige zuidwestenwind. In de nacht naar dinsdag blijft het droger. Er is een mix van wolken en opklaringen. En bij een zwakke zuid- tot zuidwestenwind koelt het niet of nauwelijks af. Veel kouder dan 16 graden is het niet. En daarmee is het behoorlijk zacht een nacht. Dinsdag, dat verloopt droog. En zo nu dan schijnt de zon. En geleidelijk neemt de bewolking toe. En in de loop van de middag volgen er vanuit het noordwesten buien. En deze buien trekken dinsdagavond zuidoostwaarts over het land. De zuidwestenwind is matig en het is warm. Temperatuur stijgt naar 23 of zelfs 24 graden. Woensdag komt het tot buien. Maar tussendoor schijnt af en toe de zon. Dat wind die waait uit het noordwesten en is meest matig van kracht. En daarmee wordt duidelijk minder warme lucht aangevoerd. Temperatuur stijgt naar 18 graden en daarmee is het een fractie koeler dan gebruikelijk voor de tijd van het jaar. Donderdag is een wisselvallige dag met enkele buien. In het binnenland is het overdag wel droog met geregeld zon. In de avond neemt de buiigheid vanuit het westen weer toe. Het is overal nat dan. De zuidwestenwind is matig langs het IJsselmeer vrij krachtig. Windkracht 4 tot 5. Temperatuur stijgt naar 18 graden. En de dagen daarna is het nog steeds wisselvallig met dagelijks enkele buien. Zometeen afslag maandag. Repair Café in Bibliotheek van Jouren. Het Slow Triathlon in Koudum. Heerenveen die opent ondertussen zijn cultureel seizoen. En de Turf Stekersmarkt in Heerenveen. Allemaal zometeen.
1: En de muziek is lekker. We gaan zometeen een klapper van Tina Turner draaien. We don't need another hero. Thunderdome!
3: Oh, ja, die is dus haakjes, hè, die Thunderdome.
1: Thunderdome was dus haakjes, ja. Maar we gaan eerst even lekker rocken met de Kinks. Dit is All Day and All of the Night. Spannenburg, afslag maandag.

0: Velde en de Mem van Doutzen.
1: Erik de Boer.
0: Arriveren. Erik is hier nieuwe brandmelders in het gebouw aan het ophangen. Dat is heel belangrijk, mochten de hits te heet worden.
1: En als de zender weer aan het ploffen staat. Hè?
0: Ja, daarom. Dat moeten we niet hebben. Lukt het een beetje met het ophangen van de brandmelders?
1: Ja, de laatste hangt zo meteen.
0: Je hebt er 6 gedaan, hè? Dus,
1: moet ook gebeuren.
0: 6 veel te dure kantoren hier in Balk. Nee hoor, dat valt mee.
1: En straks allemaal in de hands. Nee, dat
0: 6 zolderkamertjes, hè?
1: Over kapotte melders gesproken.
0: Ja, we gaan naar de evenementen.
1: Ja, heb je een kapotte melder, kapotte lamp, defect apparaat, kleding wat gerepareerd moet worden?
0: Ja.
1: Hè?
0: Nee, dat
1: ja.
0: niet.
1: Nee.
0: Maar ik zou niet een kapotte brandmelder komen repareren.
1: Gewoon nieuw kopen, tientje, hè? Kom dan even op woensdag 16 september van 10:30 tot 12:30 naar het Repaircafé in Jouren. Dat is in de Biep. Tijdens het Repaircafé helpen vrijwilligers met het repareren van kleding, meubels, elektrische apparaten, brandmelders, computers en andere gebruiksvoorwerpen. Elektriciëns, naaisters, brandweerlieden, timmerlieden en ICT-techneuten zijn allemaal voor je klaar om te helpen. Toegang kost je niks en wordt wel een vrijwillige bijdrage gewaardeerd.
0: Sportief bezig zijn zonder wedstrijddruk? Het antwoord op die vraag is ja, dat kan.
1: Oh.
0: Want de Slow Triathlon komt eraan. De Slow Triathlon Waterland van Friesland. Die is komend weekend zaterdag 19, zondag 20 september. Een laagdrempelige variant van de traditionele triathlon. Als deelnemer moet je dus zwemmen, fietsen en wandelen. En dat wandelen dat is dan in plaats van hardlopen. Er kan gekozen worden voor een 8e. Of een kwart triathlon. Dan heb je dus afstanden van 500 of 1000 meter zwemmen. Tussen de 20 of de 40 kilometer fietsen. En wandelen is dan 5 of 10 kilometer. Nou, dat zwemmen dat is dan bij de Kuilaard in Koudum. En de fietsroute die voert langs het IJsselmeer. En de wandeltocht die gaat door de Friese polder en Koudum heen. Nou, meer informatie. En de laatste kaarten voor de zondag. Want zaterdag was al uitverkocht, zag ik. Moet je even naar de website slowtriathlon.nl. Dan moet je even de juiste editie kiezen.
1: Het centrum van Heerenveen die staat op zaterdag 19 september... volledig in het teken van het cultureel... tijdens het Heerenveens Uitfestival 2026. Het Posthuistheater en Ateliers Majeur die maken die organiseren het festival zelfs in samenwerking met de Turfstekersmarkt. Het thema dit jaar is de Heerenveen die flirt op. Vanaf 10 uur zijn er optredens en workshops, culturele activiteiten en verrassende inkijkjes achter de schermen. Bezoekers die kunnen de hele dag genieten van muziek, theater, kunst en vele andere activiteiten tijdens de feestelijke opening van het culturele seizoen 26-27.
0: Ja, dan blijven we nog even in de Heerenveen. Erik zei het al, het Turfstekersmarkt die is dan dezelfde zaterdag. De markt telt ongeveer 100 kramen met allemaal ambachten, demonstraties en streekproducten. Je kan dus kennis maken met allemaal oude technieken zoals boekbinden, Fries houtsnijwerk, tingieten, hinderlopen schilderkunst, wollen spinnen, stoelenmatten, eendenkorf vlechten en houtbeeldhouwen. Houtbeeldhouwen, ja, dat zit er allemaal bij. En er zijn dus ook allemaal demonstraties. Dus dan kun je dus bijvoorbeeld zien hoe je sieraden moet maken. De markt is dus tegelijk met het Heerenveens Uitfestival en is dus van 10 tot 5. Meer informatie over de deelnemende ambachtslieden kun je vinden op de website ambachtelijkfriesland.nl.
1: Juist. Nou, tot zover de evenementen. Ze zijn allemaal terug te lezen op onze website rtvspannenburg.nl.
0: Het is nog geen 9:45.
1: Nee, we zijn wel vroeg aan nu. Ja. Dus het is nog niet begonnen, de leukste kwartier van de Nederlandse radio.
0: Ja, maar ja, we gaan gewoon
1: beginnen. Oké, een beetje uitlopen.
0: We doen er gewoon 1,5 minuut bonus kwartier bij.
1: Oké.
0: Loopt uit de hand.
1: Bonus 2 minuten.
0: Ja.
1: Ik ga even vliegen.
0: Ja, met de teaching.

0: Zwart op Radio Spannenburg. En daarvoor Mango Jerry. Alright, alright, alright.
1: Oké
0: dan. Stichtelijk woord hier, Erik de Boer.
1: Heb je nou zelf tip voor dit programma? Kun je mailen nieuws@rtvspannenburg.nl. Nieuws@rtvspannenburg.nl. Heb je dat gemist? En dan is dat een enorme schande.
0: .nl.
1: Ik maak het deze keer.
0: Ja, dat mag
1: hoor. Dat is ook heel leuk. Maar niet getreurd. Je kan daar dus tot 4 weken inderdaad terugluisteren. En anders iedere maandag tussen 8 en 10.
0: Dan zijn we er altijd.
1: Dan zijn we er altijd. Ja hoor.
0: Lekkers. Even kijken. Dan gaan we het hebben over de uitsmijter van deze week.
1: Oh, ja, dat hebben we ook nog. Ja.
0: En we hebben weer in de platenkast van RTV Spannenburg gezocht naar een digitale uitsmijter, want hij is gewoon digitaal.
1: Ja, hoor.
0: Ondanks dat hij waarschijnlijk ook op vinyl is uitgebracht.
1: Nodig geheid. Ja, dat zou wel moeten, voor had je dan niet, digitaal.
0: De uitsmijter is de plaat om de nieuwe week goed mee te beginnen. Een soort opbeurende cafeïne, maar dan in muzikale vorm.
1: Nou, dit noem ik geen cafeïne.
0: Er zit wel tempo in.
1: Ja,
0: er zit wel pit in. Okay. In de plaat Tot ziens Steady Beer van Sandy. En wij zwaaien ook af. We hebben ook nog een einer Gletscherspalte van DJ Mox.
1: DJ Mox?
0: Dat is de polka tot 10 uur. Ah. En daarna hebben we de non-stop, hè. En poh, wat een hits, hè.
1: Wat een hits. Wat een hits. Hou me hier, hou me hard.
0: Dank je.
1: Graag gedaan.
0: Ja.
1: Nou, tot de volgende week.
0: Het is toch cafeïne voor muzikale cafeïne.
1: Koffie voor je oren, heerlijk.
0: Ja, heerlijk. Tot volgende week.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 4 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen...

0: Haarlem. Het kindje reed volgens NH Nieuws op een fiets en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden. Later melden ze alsnog, het is een man van 21 uit Haarlem. Ook de bijrijder van 22 is opgepakt. De auto waarin ze reden is in beslag genomen. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20%, zo verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n 90 euro meer per jaar bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Bovendien wordt er meer gebouwd, waarbij ze minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. Het weer. Het kan plaatselijk nog mistig zijn. Later bewolking, afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wist u dat op de vrijdagmiddag de meeste ongelukken gebeuren? Schade? Kom naar ABD. Wij redden ons ermee.
2: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door. Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De Friese taal, cultuur en muziek staat centraal in gewoon Friesk. Sneum om 3 uur en snijn om 10 uur. Radio Spannenburg.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Overoeren.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Ermelo is vanochtend een sprinter van de NS op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen. Mogelijk zijn er enkele gewonden. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen, maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20% verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n 90 euro meer bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Zo wordt er meer gebouwd en Nederland wil minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen.

0: aan de afhandeling van de diefstal. Ook moet het bedrag dieven afschrikken. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Volgens NA Nieuws was het kindje aan het fietsen toen ze werd aangereden. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden, maar later meldde hij zich alsnog. Het is een man van 21 uit Haarlem. Ook de bijrijder van 22 is opgepakt. Het weer, zonnig met af en toe wat bewolking. Vooral in het zuiden en zuidwesten is er kans op wat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 3 jaar garantie.
2: We want more. We want more.
1: 5 jaar garantie.
2: We want more. We want more.
1: 10 jaar garantie dan? Dat kan. Met Nissan More bij ABD. Zelfs al rijdt u al jaren in uw Nissan. Kijk voor de voorwaarden snel op abd.nl.
3: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
4: Het groencentrum van Zuid-West-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
5: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
4: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste muziek uit Amerika, jest in country, folk en rock and roll. Sneum om 1 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Tolvoeren.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Ermelo in Gelderland is vanochtend een NS-sprinter op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen, mogelijk zijn er enkele gewonden. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Door het ongeluk rijden er zeker tot 6 uur vanmiddag geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. De Belgische provincie Oost-Vlaanderen heeft een docente ontslagen omdat ze weigert les te geven zonder hoofddoek. Dat melden Belgische media. Sinds september 2024 geldt er in de provincie voor alle scholen een verbod op zichtbare religieuze tekens. Maar de lerares vraagt zich af of de werkgever de persoonlijke vrijheid mag beperken. Ze begon 2 jaar eerder, kreeg in 2024 een vast contract en een paar maanden later startte een tuchtprocedure vanwege haar hoofddoek. De Socialistische Vakbond wil in beroep tegen haar ontslag. Voormalig Tweede Kamerlid Tara Singh Varma is overleden. Van 1994 tot 2001 was ze politica voor GroenLinks. In die tijd zat ze in de enquêtecommissie die de Bijlmerramp onderzocht. In 2001 raakte Singh Varma in opspraak. Ze was toen afwezig omdat ze zei dat ze een terminale ziekte leed. Later kwam aan het licht dat ze helemaal niet terminaal was, maar psychische problemen had. Partijleider Rozemuller zei toen dat hij zich belazerd voelde. Later bood Singh Varma excuses aan en zei ze dat ze in een waanwereld had geleefd. Tara Singh Varma werd 78 jaar.

0: Sport. Essex, Nike en Brooks. Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
2: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
1: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles witte hoe games, motorraces en nieuwe muziek? Dit jest in Speakerhut. Sneum om 10 uur. Radio.

Radio Spannenburg is echt te vinden op YouTube. Sjoch naar onze reportages en oren naar skerige video's uit de Frieske Marren. Hier op YouTube naar Radio Spannenburg en zet de bel om voor de nijste video's uit die regio. Radio.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Tegen de Nederlandse chauffeur van de bus die donderdag verongelukte in Zwitserland is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Er wordt onder meer onderzocht of de chauffeur uit Gelderland schuldig is aan meervoudige moord en het veroorzaken van lichamelijk letsel door nalatigheid. Dat is een standaard procedure na een groot incident. Bij het ongeluk met een OAT-bus kwamen 5 mensen om het leven. 10 passagiers liggen nog in het ziekenhuis. Dit weekend zijn 17 mensen teruggekomen naar Nederland en vandaag en morgen volgen andere reizigers. In Ermelo op de Veluwe is een NS-sprinter op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen. 2 van hen raakten gewond, net als de chauffeur van de vrachtwagen. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Door het ongeluk rijden er vandaag geen treinen meer tussen Amersfoort en Zwolle. De NS heeft stopbussen ingezet. Een Belgische docente die weigert zonder hoofddoek les te geven is door de provincie Oost-Vlaanderen ontslagen. In de provincie geldt sinds 2 jaar een verbod op zichtbare religieuze tekens, maar de vrouw voelt zich daardoor beperkt in haar persoonlijke vrijheid. De Socialistische Vakbond wil in beroep tegen het ontslag. Het weer, wolkenvelden en zonnige periode. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het op een enkele bui na droog. Dit was het NOS Journaal.
2: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpt

Ekkers al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een mooie selectie van Friese, Duitse en Hollandse lieden juist in de Frisiana-mix. Waasje om 10 uur.

voor stalwitten wat er te doen is in de regio? Zoek dan alle weken naar de agendatips op uw website. Ga naar radiospannenburg.nl en klik op de agenda. Radio Spannenburg.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Vakbond FNV eist 5,5% meer loon, inclusief automatische prijscompensatie. Dat is de inzet van de bond bij de cao-onderhandelingen. De eis is hoger dan de inflatie, omdat juist de inflatie bovengemiddeld is en de arbeidsproductiviteit hoog. De vakbond komt elk jaar de dag voor Prinsjesdag met hun eis. Verder wil FNV zeggenschap voor medewerkers over kunstmatige intelligentie. En de bezuinigingen op arbeidsongeschiktheid en de werkloosheidsuitkeringen moeten van tafel. Vrijdag werd al bekend dat de vakbond CNV inzet op 3-5,5% loonsverhoging. Stichting Donorkind stelt massa-zaaddonor Simon aansprakelijk voor de schade die hij heeft veroorzaakt. De Nederlander verwekte bijna 200 kinderen. In Nieuwsuur was 2 weken geleden te zien dat de massa-zaaddonor in een brief aan de ouders beweerde minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Veel meer dan de 122 die hij eerder bekend had gemaakt. Simon verklaarde dat hij geen sperma meer doneert. De stichting, die namens 30 ouders spreekt, wil eerst een gesprek, zodat hij nooit meer zal doneren. Schoonmakers staken deze week op Schiphol, stations en andere werkplekken in Nederland, zo kondigt de FNV aan. Daarmee protesteren ze tegen een cao die vakbond CNV en werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland hebben afgesproken. Ook een aantal universiteiten en hogescholen, daar wordt het werk door schoonmakers neergelegd. Het weer, wolkenvelden en zonnige perioden. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat motregen. Het is 22 graden. Vanavond en vannacht blijft het op een enkele bui na droog. Dit was het NOS Journaal.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Retailsmaal.nl. Het groencentrum van Zuid-West-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
4: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
5: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf...

Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het muziekprogramma Mijn Christelijk Lood. Dat is Muziek Mijn Boodschap. Elke eerste snij van de morgen om 12 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, uit binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Stichting Donorkind stelt massazaaddonor Simon aansprakelijk voor de schade die hij heeft veroorzaakt. De Nederlander verwekte bijna 200 kinderen. In Nieuwsuur was 2 weken geleden te zien dat de massadonor in een brief aan ouders beweerde minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Veel meer dan de 121 die eerder bekend waren. Simon verklaarde dat hij nu geen sperma meer doneert. De stichting, die namens ruim 30 ouders spreekt, wil eerst een gesprek, zodat hij inderdaad nooit meer zal doneren. En ook wil Donorkind dat Simon een schadevergoeding betaalt aan de ouders. Bij een botsing met 3 voertuigen zijn in Zuid-Afrika 21 mensen om het leven gekomen. Ook zouden inzittenden zwaar gewond zijn geraakt. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Westkaap. 2 busjes en 1/3 voertuig botsten op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. De autoriteiten in Zuid-Afrika sluiten niet uit dat het dodental nog verder oploopt. Vakbond FNV eist 5,5% meer loon, inclusief automatische prijscompensatie. Ook wil de bond eenmalig €80 per maand. Dat is de inzet van de bond bij cao-onderhandelingen. De eis is hoger dan de inflatie, omdat juist die inflatie bovengemiddeld hoog is en de arbeidsproductiviteit hoog. De vakbond komt elk jaar de dag voor Prinsjesdag met hun eis. Verder wil FNV zeggenschap voor medewerkers over de toepassing van kunstmatige intelligentie en de bezuinigingen op arbeidsongeschiktheid en werkloosheidsuitkeringen moeten van tafel. Vrijdag werd al bekend dat vakbond CNV inzet op 3-5,5% loonsverhoging en een hogere reiskostenvergoeding. Bij de botsing tussen een trein en een vrachtwagen vanmorgen bij Ermelo zijn 3 mensen gewond geraakt. Het gaat om 2 inzittenden van de trein en een vrachtwagenchauffeur. Vanwege het ongeluk rijden er vandaag geen treinen meer tussen Amersfoort en Zwolle. Het weer, wolkenvelden en zonnige perioden. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat motregen. Het is 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
3: Het groencentrum van Zuid-West-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
4: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: 3 jaar garantie.
7: We want more. We want more.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste rock, blues en orenkwaliteitsmuziek, Justine Krachtvoer. Tongensje om 8 uur.

0: Radio Spannenburg is altijd en oeral. Op radiospannenburg.nl viest alle dagen de lijste Nijs-reportages het waar. En ook is die favoriete programma's weer omlustrien. Zet hem in die favorieten. Radiospannenburg.nl.
1: Nijs!

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. In Duitsland is vanochtend een klein vliegtuig neergestort, net over de grens bij Roermond. Het privétoestel was opgestegen in Hilversum. Volgens Duitse media zijn er 3 mensen om het leven gekomen. Of het Nederlanders zijn, is onduidelijk. Ook niet duidelijk is hoe het vliegtuigje kon neerstorten. In de buurt is een klein vliegveld, maar daar stonden vandaag geen landingen gepland. Uit vluchtgegevens zou blijken dat het vliegtuigje vlak voor de crash wat scherpe bochten maakte en steeds van hoogte wisselde. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne dit weekend. Bij die aanvallen raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau, die vlak voor de grensovergang tussen Oekraïne en Polen reed. Niemand raakte gewond. Maar volgens Rutte laten de aanvallen zien hoe wanhopig Poetin aan het worden is. De politie heeft vannacht een man van 19 uit Delft aangehouden. Die wordt verdacht van aanranding, mishandeling en poging tot zware mishandeling. Hij werd opgepakt omdat hij aan het signalement voldoet. Afgelopen weekend werd een vrouw in Den Hoorn bij Delft van haar fiets geslagen. De man probeerde haar aan te randen. De afgelopen maanden zijn in Delft meerdere vrouwen van hun fiets getrokken. Ook in die zaken worden meegenomen in het onderzoek. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI, blijkt uit een analyse van de NOS na 28.000 vragen. Sommige teksten blijken volledig door kunstmatige intelligentie gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Vorige week bleek uit onderzoek van de Volkskrant dat premier Jette AI gebruikt voor het schrijven van zijn berichten op sociale media. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Vanavond en vannacht blijft het zo goed als droog en de temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgen zon en warmer met 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het groencentrum van Zuid-West-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
3: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
2: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Omtinken voor bijzondere muziek en artiesten uit de regio. Dat jest in even wat oors. Vreed om

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Duitsland is vanochtend een klein vliegtuig neergestort net over de grens bij Roermond. Het privétoestel was opgestegen in Hilversum. Volgens Duitse media zijn er 3 mensen omgekomen. Of het Nederlanders zijn, is onduidelijk. Ook de oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Uit vluchtgegevens zou blijken dat het vliegtuigje vlak voor de crash wat scherpe bochten maakte en steeds van hoogte wisselde. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grote Russische aanvallen op Oekraïne van dit weekend. Daarbij raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed vlakbij de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Volgens Rutte laten de aanvallen zien hoe wanhopig Poetin aan het worden is. Een man van 79 uit Veen in Brabant is ook in hoger beroep veroordeeld voor het misbruiken van zijn 2 kleinzoons. Hij krijgt 4 jaar cel, waarvan 1 voorwaardelijk. Dat is 1 jaar meer dan een rechtbank hem eerder had opgelegd. De man zou misbruik hebben gemaakt van de afhankelijkheid van de tweeling met een licht verstandelijke beperking. Ze werden op hun 17e uit huis geplaatst en brachten de weekenden door bij hun opa. De man zegt dat hij de jongens niet heeft gedwongen tot seks, maar het hof zegt van wel. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI. Dat blijkt uit een analyse van de NOS naar 28.000 vragen. Sommige teksten blijken helemaal door kunstmatige intelligentie te zijn gegenereerd. Van de andere teksten gaat het om een deel. Dan het weer, zon en wolken. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt dan naar 1 graad of 16. Morgen veel zon, het wordt warmer dan vandaag, 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
3: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
4: Wist u dat op de vrijdagmiddag de meeste ongelukken gebeuren? Schade? Kom naar ABD. Wij redden ons ermee.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Greensalesmall.nl.
2: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

het lijsten uit de Frieske Maan en uw programma's vies nou alle dagen in de nije app van RTV Spannenburg. In de app vies de nijste kus video's en kist live Sjen en Harkje naar RTV Spannenburg. Dus download hem nou voor Apple of Android. De app van RTV Spannenburg.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste classics uit de jaren 60, 70 en 80. Jest in Waarom in de Tiet. Manje en toosje om 6 uur. Radio.

gasto een tip van de NIJs-redactie of een berjocht van de radio? Lid het u zwitten en stuur een WhatsApp naar 0541 60 21 21. De WhatsApp van RTV Spannenburg. 0541 60 21 21. Zet hem in die contacten.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland blijft afhankelijk van geïmporteerde steenkool, olie en gas, en de verduurzaming lijkt vastgelopen. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving in de aanloop naar Prinsjesdag. Met de huidige koers gaat Nederland de klimaatdoelen voor 2030 waarschijnlijk niet halen. Voor de jaren daarna is er een enorme kloof tussen ambities en beleid. Volgens het Planbureau is de politieke wisselvalligheid van de afgelopen jaren de belangrijkste oorzaak dat het misgaat. Kabinetten volgden elkaar snel op en het beleid veranderde. Klimaatminister Van Veldhoven erkent dat het moeilijk wordt om de doelen te halen. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grote Russische aanvallen op Oekraïne dit weekend. Daarbij raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed vlakbij de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI. Dat blijkt uit een analyse van de NOS naar 28.000 vragen. Sommige teksten bleken volledig door kunstmatige intelligentie gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Vorige week bleek uit onderzoek van de Volkskrant dat premier Jetten AI gebruikt voor het schrijven van zijn berichten op sociale media. Een nieuwe campagne met de Amerikaanse actrice Sydney Sweeney leidt tot kritiek. In de reclame voor een gok-app poseert ze halfnaakt met sportattributen, zoals een rugbybal en een basketbalring. Veel vrouwelijke atleten zijn boos omdat het vrouwelijke sporters zou seksualiseren. Dan het weer vanavond en vannacht opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden en westen eerst bewolking. Vooral in de middag wordt het zonnig. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Waarom in de Tiet.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is zo'n oeren.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het is nog onduidelijk of de slachtoffers van een ongeluk met een vliegtuigje vanochtend in Duitsland Nederlanders zijn. Het toestel steeg op in Hilversum en stortte later neer vlak over de grens bij Roermond. De drie inzittenden zijn omgekomen. De oorzaak van de crash is nog onbekend. Het vliegtuigje zou op de grens van Brabant en Limburg van koers zijn veranderd. Daarna zouden er scherpe bochten zijn gemaakt en is het toestel neergestort. De Onderzoeksraad voor Veiligheid is op de plaats van het ongeluk. Vanuit Europa en de NAVO zijn er veel zorgen over een escalatie in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Afgelopen weekend waren er opnieuw grote Russische drone-aanvallen. Eén drone raakte een passagierstrein in de grensregio met Polen. NAVO-chef Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne.
2: En dat heeft alles te maken met elektrisch rijden. Ook wel een beetje met over de grens tanken. Daardoor wordt de uitstoot een beetje kunstmatig, gaat het omlaag. Maar we zijn ook veel meer elektrisch gaan rijden. Ook bijvoorbeeld in vrachtwagens. En ja, dat scheelt wel.
1: Bij de droneaanval op de trein raakte niemand gewond. In Ghana zijn drie drugscriminelen opgepakt die mogelijk banden hebben met Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. De arrestaties volgen op een onderschepte vrucht cocaïne in Frankrijk. Eerder was ook al een man in Dordrecht aangehouden. Justitieminister Van Wil prijst de actie van de Ghanese autoriteiten en zegt dat de internationale drugshandel weer een slag is toegebracht. De Britse band Oasis heeft voor volgend jaar een grote internationale tour aangekondigd. In totaal zijn er 28 optredens van mei tot september. In juli komt de band naar Nederland en zijn er twee optredens in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht opklaringen, maar ook wolkenvelden. Blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen eerst bewolking in het noorden en westen. Vooral in de middag veel zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Waarom in de tijd?

0: is Radio Spannenburg, het het van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Schaatster Jutta Leerdam komt het komende schaatsseizoen niet in actie. De 27-jarige Leerdam zegt dat ze tijdelijk afstand neemt van de sport, maar zegt erbij dat het geen definitief afscheid is. Begin dit jaar won ze op de Olympische Winterspelen goud op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. Leerdam zegt dat ze zich nu onder meer gaat richten op het maken van video's voor sociale media. Ze zegt ook dat ze meerdere projecten heeft lopen. Het is nog onduidelijk of de slachtoffers van een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland Nederlanders zijn. Het toestel steeg op in Hilversum en stortte later neer, vlak over de grens bij Roermond. De 3 inzittenden zijn omgekomen. Verslaggever Marjolein Hogervorst.
2: De piloot zou verteld hebben dat hij last had van slecht weer. Dat is alles wat we weten. Verder zien we op radarbeelden dat het vliegtuig hier net over de grens in Roermond ineens hoogte verliest, waarna het in dit weiland is neergestort.
1: De onderzoeksraad voor veiligheid is op de plaats van het ongeluk. De politie heeft een man van 19 aangehouden die wordt verdacht van aanranding en mishandeling. De afgelopen tijd zijn er in Delft meerdere vrouwen van hun fiets getrokken en soms ook misbruikt. Ook die zaken worden meegenomen in het onderzoek, zegt de politie.
3: Dat is ook een van de onderzoeksvragen. Daar zijn we op dit moment hard mee bezig. Wat heeft zich daar die afgelopen maanden plaatsgevonden en wie heeft dat gedaan? Is dat deze verdachte van 19 jaar uit Delft of zou er sprake zijn van meerdere verdachten?
1: Gisteren deed burgemeester Pechtold van Delft een oproep aan vrouwen om de komende tijd niet alleen te fietsen. De Britse band Oasis heeft voor volgend jaar een grote internationale tour aangekondigd. In totaal zijn er 28 optredens, waarvan 2 in Nederland in juli volgend jaar. De band van de broers Noel en Liam Gallagher werd in 1991 opgericht. Dan het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Morgen vooral in de middag zonnig. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles over blommen, bisten en uw Friese landschap. Jestien het natuurprogramma. Elke vierde snij van de mannen om 1 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Tegen 4 verdachten zijn celstraffen tot 6 jaar geëist in een groot onderzoek naar een internationaal netwerk dat Thaise vrouwen seksueel uitbuiten. Volgens het OM tekenden de vrouwen bij wervingsbureaus een zogenoemd contract voor visum en vervoer naar Nederland. In werkelijkheid werden ze opgezadeld met hoge schulden die moesten worden afbetaald. Er staan nog 13 verdachten terecht in de zaak. Omwonenden en milieuorganisaties zijn niet gerust op de kabinetsplannen voor Schiphol. De Raad van State maakte vandaag bekend geen fundamentele bezwaren te hebben tegen het toestaan van 478.000 vluchten. Al blijft onduidelijk wat er gebeurt als normen worden overschreden, tot teleurstelling van omwonenden.
2: Als je kijkt naar het advies dat de Raad van State heeft gegeven, dan zetten ze grote vraagtekens bij die groei. En als je dan ook kijkt naar de gezondheid van de omwonenden, want daar zou het uiteindelijk ook eens een keer om moeten gaan, dan wordt die in dit besluit gewoon niet meegenomen.
1: Het herstel van een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië duurt nog weken. De leiding is een belangrijk alternatief voor de Straat van Hormuz en werd vrijdag geraakt bij een droneaanval. Volgens Saoedi-Arabië zitten milities in Irak, die worden gesteund door Iran, achter de aanval op de oliepijpleiding. In Rotterdam is vanavond een stille tocht gehouden voor de 51-jarige Alfredo Gulu. Hij overleed zaterdagavond na een aanhouding door de politie. En zijn overlijden maakt veel los, zegt Rijnmond-verslaggever Tenny Tenzer.
3: Er is natuurlijk veel verdriet, ongeloof, maar ook woede. En dat zie je op de muren staan. Ze hebben bijvoorbeeld op de plek waar het is gebeurd, ik weet niet of het mag zeggen, maar fuck de politie staat er op de muur. Op de plek waar het ook gebeurde, zijn bloemen neergelegd.
1: Dan het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Morgen vooral in de middag zonnig. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Eigenlijk zo op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Muziek in het Friesk en orendialecten, jest in streektaal radio. Waasje om 6 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het herstel van een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië duurt nog weken. De leiding is een belangrijk alternatief voor de staat van Hormuz en werd vrijdag geraakt bij een droneaanval. Volgens Saoedi-Arabië zitten milities in Irak, die worden gesteund door Iran, achter de aanval op de oliepijpleiding. In België is 5 jaar cel geëist tegen de Nederlandse strafrechtadvocaat Cem Polat. Hij wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan Belgische drugsbaron Floor Pressers. Die kreeg de hoogst mogelijke strafeis, zegt deze journalist van de VRT.
2: 20 jaar voor Floor Bressers en 15 jaar voor zijn rechterhand, de Braziliaan Sergio Roberto de Carvalho. Ze moeten zo lang mogelijk opgesloten worden, want er kleeft bloed aan hun handen en al jaren zijn ze mensen met hun coke aan het vergiftigen, klonk het fors.
1: Advocaat Polat zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. Schaatster Jutta Leerdam komt het komende seizoen niet in actie. Ze neemt tijdelijk afstand van de sport, maar zegt erbij dat het geen definitief afscheid is. Voor de schaatswereld was het geen verrassing, zegt oud-schaatser Mark Tuitert.
3: Dit zat er zeker wel aan te komen. Eigenlijk was het wel iedereen wel had verwacht. Misschien hadden we wel verwacht dat ze zelfs de bakens verzet, dat ze helemaal met schaatsen stopt. Maar dat durft ze nog niet aan en daar zijn we natuurlijk stiekem wel blij mee.
1: Leerdam zegt zich onder meer te gaan richten op het maken van video's voor sociale media. Vannacht wordt een satelliet gelanceerd die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet kan zien hoeveel licht planten geven en als dat minder wordt is dat een teken van stress. Dan het weer, vanavond en vannacht wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden en westen eerst wolkenvelden. In de middag op veel plaatsen zon, het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

iedere zo op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De hits van Juster en J. Juster, Jestien Goud van Hout op zaterdag. Sneun om 4 uur. Radio.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Olvoeren.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen alle drie uit Nederland. Het zijn een man van 57 uit Zuidwest-Friesland en een man van 58 en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het vliegtuigje was vanochtend vertrokken uit Hilversum en stortte net over de grens bij Roermond neer. De oorzaak van de crash is nog onbekend. De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet onderzoek naar de crash. Rusland en Oekraïne gaan elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen, zegt de Amerikaanse president Trump. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Oekraïne wel wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, maar alleen als Rusland dat ook doet. En hij is er niet van overtuigd dat Rusland dat zal doen. Moskou heeft niet gereageerd. In Rotterdam hebben honderden mensen vanavond meegelopen in een stille tocht voor de man die zaterdag overleed bij zijn arrestatie. De 51-jarige Alfredo Gulu werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en werd door de politie hard tegen de grond gedrukt, waarna hij overleed. Wijkbewoners spreken van excessief politiegeweld. De Rijksrecherche onderzoekt wat er is gebeurd. In België is 5 jaar cel geëist tegen de Nederlandse strafrechtadvocaat Cem Polat. Hij wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan een Belgische drugsbaron. Polat zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. De Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij stond bekend om zijn extravagante ontwerpen vol glitters voor onder andere Cher, Diana Ross, Dolly Parton, Taylor Swift en Pink. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar en won 9 keer een Emmy voor zijn kostuumontwerpen. Bob Mackie was 87 jaar. Het weer, vannacht wolkenvelden, ook opklaringen en overwegend droog. Morgen in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste Nederlandse muziek van bij een noffelijk bakje koffie. De eerste 10 muziek bij de koffie. Snijm om alvoeren.

Radio Spannenburg is echt te vinden op YouTube. Sjoch naar onze reportages en oren naar skerige video's uit de Frieske Marren. Je op YouTube naar Radio Spannenburg en zet de bel om voor de nijste video's uit die regio. Radio.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Tolvoeren.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De stille tocht voor de man uit Rotterdam die zaterdag overleed na een arrestatie is onrustig geëindigd. Deelnemers die trokken naar het politiebureau Zuidplein, dat werd bekogeld en er werden leuzen geklad en een vuurtje gesticht. Toen de meiers naar buiten kwamen, werden ze bekogeld. Eén persoon is opgepakt. Bij de stille tocht voor Alfredo Gulu van 51 waren een paar honderd man. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Hij verzette zich en werd tegen de grond gedrukt, werd onwel en overleed. Hij was op de babyshower voor zijn ongeboren kind en was even op de fiets weggegaan om medicijnen te halen. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen allemaal uit Nederland. Het zijn twee mannen en een vrouw. Ze komen uit Zuidwest-Friesland en Amsterdam. Het vliegtuigje was opgestegen vanuit Hilversum en crashte net over de grens bij Roermond. De OVV doet onderzoek naar de oorzaak. Rusland en Oekraïne gaan elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. De Oekraïense president Zelensky zegt dat Oekraïne wel wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, maar alleen als Rusland dat ook doet. En hij is er niet van overtuigd dat Rusland dat zal doen. Moskou heeft nog niet gereageerd op de boodschap van Trump. En de Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij stond bekend als om zijn extravagante ontwerpen vol met glitters voor onder andere Cher, Tina Turner, Diana Ross, Dolly Parton en Madonna. Hij kleedde ook jongere sterren als Sabrina Carpenter, Taylor Swift en Pink. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar voor beste kostuumontwerp. En hij won 9 keer een Emmy Award voor kostuumontwerp. Bob Mackie was 87 jaar. Het weer nog. Vannacht wolkenvelden, ook opklaringen, overwegend droog. Morgen in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon, 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Sport, muziek voor het weekend en de laatste uitslagen. Dat is die Spannenburg Sport. Snijn om 12 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Ian Oeren.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Rotterdam hebben honderden mensen gisteravond meegelopen in een stille tocht voor de man die zaterdag overleed bij zijn arrestatie. Alfredo Gulu van 51 werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en werd door de politie tegen de grond gedrukt waarna hij overleed. De stille tocht eindigde onrustig. Mensen liepen naar het politiebureau en de ME moest in actie komen. Eén iemand is opgepakt. De drie doden bij het ongeluk met het vliegtuigje in Duitsland zijn allemaal Nederlanders. Gisterochtend vertrok het toestel vanaf Hilversum en het kwam net over de grens in de problemen en stortte neer. De slachtoffers zijn twee mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft twee onderzoekers gestuurd. De VS en China vinden de oproep van Amerikaanse AI-bedrijven om de ontwikkeling van de sector te vertragen, maar bangmakerij. Zaterdag stelden de topmannen dat de sector te snel groeit om de veiligheid te kunnen waarborgen. Zo zou AI uit zichzelf cyberaanvallen kunnen uitvoeren. De Amerikaanse president Trump die stelt dat wie de strijd om AI wint, alles wint. Peking benadrukt wel dat er een balans moet zijn tussen ontwikkeling en veiligheid. En volgende week ontmoeten de presidenten Trump en Xi elkaar. In Indonesië wordt nog altijd gezocht naar overlevenden van de gezonken veerboot. Tientallen schepen van het leger en de politie doen mee. Er zijn nog meer dan 100 vermisten. Het schip kwam eergisteren in de problemen op de route van Java naar Borneo. Op alle mogelijke manieren wordt er gezocht naar de slachtoffers. Volgens de kapitein waren de golven van wel 3 meter hoog. De boot zou overvol zijn geweest, iets wat vaker voorkomt in Indonesië. Het weer, vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot 28 graden. En 's avonds wordt het overal bewolkt met kans op buien. Dit was het NOS Journaal.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Geniet je van een noffelijke selectie polka's en slagermuziek in die Deutsche Schlager- und Lederhosenparade. Sneun om 4 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die zaterdagavond overleed in Rotterdam, kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt tegen de krant dat Alfredo Gulu van 51 staande werd gehouden, maar geen idee kon laten zien. Vervolgens ging hij er vandoor. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. Advocaat Gerald Roethoff, die de familie bijstaat, zegt dat de familie aangifte zal doen. En gisteravond was een stille tocht voor de man. Die verliep rustig, maar na afloop trokken mensen op naar het politiebureau Zuidplein. Daar werd het bekogeld, beklad en werd brand gesticht. Eén persoon is opgepakt. De VS en China bagatelliseren de oproep van Amerikaanse AI-bedrijven om de ontwikkeling van de sector te vertragen. President Trump stelt dat wie de strijd om AI wint, alles wint, en wil de ontwikkelingen dus niet vertragen zoals de topmannen voorstellen. Peking benadrukt dat er een balans moet zijn tussen ontwikkeling en veiligheid. En volgende week is er een ontmoeting tussen de presidenten Trump en Xi. Daar zal het ook gaan over AI. En over ruim een uur wordt een satelliet gelanceerd die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet die kan zien hoeveel licht planten geven. Als dat minder wordt, dan is dat een teken van stress. En de missie die moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. De planten die nemen CO2 op om te groeien. Wetenschappers die willen bijvoorbeeld graag weten hoeveel CO2 ze de rest van deze eeuw uit de lucht kunnen halen. Het weer dan nog. Vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot lokaal 28 graden in het zuidoosten. 's Avonds overal bewolkt en kans op buien. Dit was het NOS Journaal.